0: Handige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Cali Albrecht. Espresso nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen.

0: www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe!

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar

0: de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
2: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.

0: I guess you moved on really easily.
1: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Dit is FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
6: Appears as though there was at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets.
5: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marlene Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer...

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Vandaag beginnen wij onze uitzending met een romantische toets. Niets is mooier dan een knuffel, een stevige omarming of zelfs een kusje. Dit zijn meteen momenten van een innige beleving en deze worden fysiek ondergaan. Soms wordt het spektakel visueel. De tijd heeft ons reeds lang geleden begeesterd. Niet alleen om zijn grootte en zijn ruwheid, ook om zijn verleden en vooral voor de rol die de berg speelt in het natuurschoon. Maar de tijd levert meer dan dat. Hij levert nu en dan ook een onmogelijk verbazingwekkend schouwspel. Als wij dit momentum projecteren in de ruimte, wordt ook daar iets moois en exceptioneel in beweging gebracht. Een aantal keren per jaar kun je een schaduwspectakel van een knuffel, een stevige omarming of zelfs een kusje. Dit zijn meteen momenten van een innige beleving en deze worden fysiek ondergaan. Soms wordt het spektakel visueel. De tijd heeft ons reeds lang geleden begeesterd. Niet alleen om zijn grootte en zijn ruwheid, ook om zijn verleden en vooral voor de rol die de berg speelt in het natuurschoon. Maar de tijd levert meer dan dat. Hij levert nu en dan ook een onmogelijk verbazingwekkend schouwspel. Als wij dit momentum projecteren in de ruimte, wordt ook daar iets moois en exceptioneel in beweging gebracht. Een aantal keren per jaar kun je een schaduwspectakel van de tijden beleven waar je met open mond zult vaststellen dat een zonsondergang samen met een volle maan in een romantisch decorum verzeild geraken. De alineatie van de bergschaduw en de gang van de maan wordt op een aantal bijzondere momenten in een innig en vurig decor opgevoerd. Ze groeien naar elkaar toe alsof ze gaan botsen, maar net op tijd raken ze elkaar kortstondig aan en geven ze elkaar een kusje. Een volle maan geeft altijd iets geheimzinnigs en is enerzijds een reden voor ongeluk en onheil, anderzijds is de maan een bron van

poëzie en filosofie. Voeg daarbij de schaduw van El Teide, die door een ondergaande zon wordt gegenereerd en je krijgt een compleet waanzinnig plaatje. De derde hoogste vulkaan ter wereld zorgt voor een spektakel waarbij mens en dier in het niet verdwijnen en waarbij de top van de schaduw net wel, net niet de maan raakt. Om het deftiger uit te leggen moeten wij een elementaire leerstof uit de natuurkunde en vooral uit de projectieleer erbij halen. Als de Teide de zonnestraling tegenhoudt, ontstaat er aan de leizijde een schaduwafbeelding van de berg op een projectievlak. In dit geval is dat de oceaan of de bewolking die lager ligt dan de observeerder. De schaduwprojectie is hier de belangrijkste speler. Naarmate de zon dieper wegzakt, zal de schaduw groter worden. Niet eindeloos. Dat kan niet, want wanneer de zon helemaal aan de horizon is ondergedoken, verdwijnt het hele schaduwcircus. Toch is het de moeite waard om te vermelden dat de schaduw van El Teide soms ruim 200 kilometer lang kan worden. Het topje van de schaduwafbeelding komt bij volle maan dan precies in lijn te staan en dit pleit voor de titel van deze uitzending. Een kusje, of zoals de lokale bevolking het zo mooi uitdrukt, un besito. Wist u dat de schaduw van de Teide de grootste geprojecteerde schaduw ter wereld is? En weet je waarom de schaduw van de Teide een piramidale vorm heeft en geen gewone kegel is? Naarmate de namiddag vordert, verandert de lengte van de schaduw. Deze groeit omdat de hoogte van de zon afneemt. De projectie van de schaduw van de Teide in de atmosfeer eindigt altijd in een driehoekige vorm, vooraleer ze helemaal van het toneel verdwijnt. Niet alleen bij zonsondergang, maar ook bij zonsopgang kun je dit spektakel beleven, maar dan in omgekeerde zin. Maar daarvoor moet je wel in alle vroegte naar het hoogst gelegen punt van het eiland, El Pico del Teide. Je eigen schaduw waarnemen in dit totaal spektakel is helaas niet mogelijk. Wetenschapper aan het Instituto de Astrofísica de Canarias, Miquel Serra, schat dat een ontmoeting tussen de Pico en een volle maan een frequentie heeft tussen 25 en 30 maanden. Wij gaan er dan ook van uit dat de volgende besito nakende is. Wij ontvingen een reisbeschrijving van Jozef van den Bergen die ons meer inzicht geeft op de manier waarop je vroeger naar boven moest om de schaduw van de Teide te bewonderen. Ik citeer. In 1960 ben ik met een groep mensen en een gids op een namiddag vanaf de voet van de Pico naar de Refugio Alta Vista geklauterd. Er was wel een ezel mee om onze rugzakken te dragen. In de Refugio was maar één vloeistof, namelijk licor de platanos. Slapen deden wij in twee kamers. Eén voor de mannen en één voor de vrouwen. In beddenbakken boven elkaar. 'S morgens heel vroeg, het was nog donker, wekte de gids ons. Hij was de enige die een lamp had. Wij moesten hem op een rijtje volgen om al tastend en struikelend tot aan de top van de Pico te klauteren. Onderweg kwam de zon achter ons op, in het oosten, van achter de Sahara. Onvoorstelbaar mooi en adembenemend, letterlijk en figuurlijk, en vooral dan vanwege de grote hoogte en de felle inspanningen. En eenmaal boven konden we aan de andere kant van de Pico zijn majestueuze schaduw over de oceaan zien. Onvergetelijk. En dan nog de afdaling terug aan de voet van de Pico. Stel je vast dat je schoenen ratsversleten zijn door de Piconis. Zo zie je maar dat een reisbeschrijving van een luisteraar ook in deze uitzending komt.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: In een eerdere uitzending hebben we het gehad over doodrijders, waarin we hebben aangeduid hoe gevaarlijk het is om met elektrische aangedreven voertuigjes op promenades en in voetgangersgebieden te racen. Elektrisch aangedreven voertuigen worden a priori gebruikt door mensen met een fysieke beperking die niet of onvoldoende in staat zijn om zich te voet te verplaatsen. Althans, dat was zo in het verleden. Op sociale media werd daarover reeds veel commentaar gegeven. Het item is heet van de naald door de constante onveiligheid en door het ontbreken van de verantwoordelijkheid bij de vaak jongere bestuurders. De meeste reacties hebben het over het roekeloos, onverantwoord en onveilig rijgedrag, aanrijdingen, incidenten en dronken bestuurders. Niets goed dus. Er moest dus iets uit de bus komen. Tussen de lijnen door lezen we ook dat de verhuur van elektrisch aangedreven vierwielers wel kan voor mensen met een fysieke beperking. Er is dus wel degelijk een maatschappelijk draagvlak voor de verhuur van drie- en vierwielers. Niet voor andere elektrisch aangedreven toestellen zoals segways, hoverboards, steps en monowielen. Deze laatste horen enkel thuis in de categorie amusement. Trouwens, ik zie mensen met een respectabele leeftijd zich helemaal niet verplaatsen op dergelijke evenwichtsplanken. De gemeente Arona heeft extra disciplinaire maatregelen getroffen om de veiligheid binnen de voetgangerszones in haar gemeente te waarborgen en staaft haar beslissing door te wijzen op de nationale wetgeving. Daarin staat dat elektrisch aangedreven voertuigen binnen voetgangerszones enkel kunnen worden gebruikt door mensen met een fysieke beperking. Meer zelfs, in deze zones zijn volgens een gemeentelijk decreet ook fietsen, rolschaatsen en skateboards verboden. De schepen of wethouder van toerisme van Arona zegt dat er geen specifieke vergunningen werden verleend voor het uitoefenen van de verhuuractiviteit en dat er reeds verbodsbepalingen in de verkeerssituatie werden aangebracht. Nu komt er nog een aangepast gemeentelijke verordening bovenop. In de gemeentelijke verordening over het gemotoriseerd verkeer en de verkeersveiligheid binnen Arona wordt in het artikel 15 toegevoegd dat het gebruik van skateboards, skates of soortelijke toestellen met of zonder verbrandingsmotor of elektrische fietsen, driewielers en dergelijke niet meer toegelaten worden in voetgangerszones, tenzij de bestuurder zich kan legitimeren voor het gebruik ervan. Bovendien staat in artikel 121 van het Koninklijk Besluit van 21 november 2003 dat mensen met een beperkte mobiliteit in een al dan niet gemotoriseerde rolstoel zich vrij kunnen bewegen. Deze rollers hebben dan ook maar een zeer beperkte snelheid. Ten slotte betreurt het gemeentebestuur van Arona dat zij moet overgaan tot deze beperkende maatregelen. De veiligheid van de openbare orde moet gegarandeerd blijven en dat primeert op alle economische activiteiten.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
6: Het lijkt alsof er at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. And ended up happening was 12 people were struck with bullets.
5: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan, nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
4: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Flitspalen op Tenerife. Een titel met bijzonder weinig inhoud, want op Tenerife staan er amper flitspalen. Flitspalen, ook flitskast of flitser genoemd, zijn apparaten die snelheidsovertredingen vaststellen. Meestal detecteren deze apparaten overdreven snelheden of het negeren van het rood licht. We tellen een tiental vaste installaties op het eiland. Daarboven stellen we vast dat de politie beschikt over een beperkt aantal mobiele snelheidsradars en er bestaan amper trajectcontroles. De radars die de Dirección General de Tráfico heeft geplaatst in Spanje om de snelheid te controleren, sloten 2020 af met bijna 2.500.000 overtredingen. Dit betekent een daling van bijna 18% van de opgelegde boetes in vergelijking met het jaar 2019. Maar daar zit het COVID-virus voor een deel tussen. Niet dat er minder werd gecontroleerd, wel dat er minder verkeer was en of de Spanjaarden hun snelheden hebben aangepast. Dit blijkt uit de gegevens van een recente studie van Automobilistas Europeos Asociados, die onthult welke de 50 radars in Spanje zijn die de meeste boetes tussen de 100 en de 600 euro uitschreven. De meest actieve radar bevindt zich in de provincie Malaga en zorgde voor bijna 50.000 actieve flitsen, wat een toename is van 350% in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor. Onder deze 50 meest actieve radars bevindt zich er één op Tenerife, namelijk op de zuidelijke snelweg in de nabijheid van het op- en afrittencomplex om naar de luchthaven te rijden. Daar werden in 2020 12.500 automobilisten op de foto gezet. Een andere, maar niet in de Spaanse top 50, staat op de TF1 richting Santa Cruz ter hoogte van Las Caletillas. Slechts 100 meter na een bord met de snelheidsbeperking tot 100 km per uur, daar staat hij, de flitser. De boodschap is om je daar niet te laten verrassen, want deze flitspaal is zeker actief. De meeste flitspalen staan opgesteld op de snelwegen. Op secundaire wegen is het behelpen met mobiele controles. Die worden aangekondigd door blauw-witte verkeersborden die her en der staan opgesteld. Por su seguridad of control de seguridad staat er steeds te lezen, maar de controlerende politiepatrouilles zijn zelden aanwezig. Dat neemt niet weg dat de snelheidsbeperkingen kunnen genegeerd worden. De mogelijkheid op Tenerife is groot dat de automobilist vanuit de lucht wordt gecontroleerd. Bij een vaststelling door een politiehelikopter worden grondpatrouilles op de overtreder afgestuurd en boetes uitgeschreven, afhankelijk van de overdreven snelheid. Apparaten aan boord van de voertuigen die de flitspalen detecteren, worden op hun beurt door apparaten in politievoertuigen gedetecteerd. Bij onderschepping wordt de detector geconfiskeerd en wordt de gebruiker fits beboet. Hij krijgt dan 2 boetes onder zijn neus geschoven. 1 voor de overdreven snelheid en 2 voor het gebruik van een detector.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Buenos dias.
1: Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
2: In een eerdere uitzending met de titel Gevaarlijke muggen op Tenerife hebben wij gewezen op twee gevaarlijke soorten die op Tenerife vooralsnog kunnen voorkomen en hoe we met z'n allen kunnen helpen om alle gevaarlijke muggensoorten in te dijken. We hebben ook de voordelen belicht van een vroegtijdige opsporing van deze invasieve muggensoorten om nieuwe ziektes op het eiland te vermijden. Nu bereikt ons het bericht van professor in de parasitologie en hoogleraar aan de Universiteit van La Laguna, Basilio Valladares, en ook aan het hoofdstad van het Instituut voor Tropische Ziekten, dat hij een belangrijke oproep doet aan de bevolking om de verspreiding van de tijgermug, de Aedes albopictus, die recent zijn waargenomen in de hoofdstedelijke wijk Huerta de los Pájaros, te helpen uitroeien. Geconfronteerd met de ernst van de toename van het aantal tijgermuggen in de genoemde wijk van de hoofdstad, waar eind september verschillende exemplaren van dit gevaarlijke insect werden aangetroffen, was het ministerie van Volksgezondheid genoodzaakt om op grote schaal personeel in te zetten om op jacht te gaan naar de tijgermuggen. Met succes, want er werden nieuwe nesten gevonden. De professor legde uit dat de melding van nieuwe gevallen van tijgermuggen uit de calle Luque Alcalá in Huerta de los Pájaros kwam, maar er ook nieuwe broedplaatsen werden gevonden in de straten calle José Espejo en calle Luis Estremera, evenals volwassen tijgermuggen in de calle Juan Martín. Er moet rekening worden gehouden met de biologische ontwikkeling van deze muggen, want de larven kunnen zich meer dan één jaar onopgemerkt ontwikkelen om daarna te zorgen voor een exponentiële groei. De professor roept op om snel te handelen om het risico weg te nemen dat de tijgermug zich vestigt op Tenerife en op de rest van de Canarische eilanden. Broedplaatsen en nesten kunnen tussen 100 en 200 eieren bevatten en daarom is snel handelen de boodschap. In 2017 werd de tijgermug voor het eerst uitgeroeid op Fuerteventura en daarna op La Palma, waar het insect was meegereisd met een cruiseschip dat van Madeira kwam. Op Tenerife werd niet alleen de tijgermug, maar ook de gele koortsmug aangetroffen en vernietigd, die in verband werden gebracht met een plant die uit een kweekas in Valle de Guerra in La Laguna kwam. Als de tijgermug zich op Tenerife vestigt, krijgen wij een scenario als op Madeira of Caverdie. Of op het vasteland, waar de mug via Barcelona is binnengekomen en al tot Cádiz is doorgedrongen. Daarom is het heel belangrijk dat de inwoners van Huerta de los Pájaros meewerken en de richtlijnen opvolgen om gezondheidsproblemen te vermijden, zoals op Madeira, waar 25.000 mensen ziek werden van knokkelkoorts of van het Zika-virus, waardoor er opvallend veel kinderen werden geboren met microcefalie. De gezondheidsdienst van de Canarische regering benadrukt dat de medewerking van iedereen die zich op Tenerife bevindt zeer belangrijk is om de verspreiding van de broedplaatsen te voorkomen en mogelijke exemplaren te identificeren. Foto's of beelden van de vermoedelijke aanwezigheid van muggen of van een sterke ontstekingsreactie als gevolg van beten wordt het best gestuurd naar vectores.scs@gobiernodecanarios.org met de vermelding van de exacte geografische locatie waar het insect werd opgemerkt en een telefoonnummer om het contact op te nemen. vectores.scs@gobiernodecanarias.org. Aedesmuggen zijn kleiner dan gewone muggen, donkerder van kleur, met zilveren lichaamsbanden en witgestreepte poten. Ze steken meestal in de vroege ochtend of de late namiddag en maken niet het zoemend geluid dat zo typisch is voor de gewone mug. Enkel vrouwtjes steken, omdat ze zich met het bloed moeten voeden om zich voor te planten. Ze hebben ook water nodig om de ontwikkeling van hun nageslacht te voltooien. Ze leggen hun eitjes in water, waaruit de larven komen en zich vervolgens verpoppen om zich uiteindelijk te ontwikkelen tot muggen. Elke waterophoping of plas kan dienen als broedplaats. Dus is het van vitaal belang om alle water te verwijderen in bloempotten, vazen, jerrycans, drinkbakken voor huisdieren, vogelbaden, autobanden en zoveel meer.

je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België. De Frietboutique, lekker in België.

0: Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgoud.be.

Jæja, Óla FM Goud Tenerife. Hey, fijne zondagochtend op deze 7e juni. We gaan weer in bad, hè, met onze liedjes waar we zo van houden. Ja, uit liefde voor het eiland, maar ook uit liefde voor jullie, hè, de Nederlandstalige mensen. Uit Nederland en België. Venga Boys met Shalala, die heb je al gekregen om helemaal in die zomermodus te zitten. Hè. Want niemand speelt zoveel zomermuziek, zoals FM Goud Tenerife. Ik heb nu de Spider Murphy Gang klaarstaan. Het is een echt pareltje, hoor. Een one-hit wonder, want ze hebben eigenlijk maar één grote hit gemaakt. Maar ik denk de meeste van jullie kennen die eigenlijk wel. Hè. Die schandaal in Sperpenzierig komt er nu aan.

0: muziek.
1: Ja, dat was niet alleen een meezinger, maar ook een meepruller. Schandaal im Sperberzirk. Ja, leuk, leuk. Het zou wel eens kunnen dat die plaat een hele dag blijft hangen. Ook als je naar Amsterdam gaat of teruggaat naar Amsterdam, dan heb je Bazaar en die een nieuwe hitsingle is daaraan gewijd. Een nacht in Amsterdam, die heb ik in het rijtje klaarstaan. Jo Le Maire met Parfum de Rijf. Wie hebben we hier ook nog? ILO en dat staat voor Electric Light Orchestra. Met Jeff Lynne, die hele bombastische muziek, maar toch heel fijn hoor. Living Thing komt uit 1977.
2: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot?

Sheryl Crow was dat met All I Wanna Do. Wat gaan jullie doen? Nou, dat vullen jullie zelf maar in, hè, op deze zondag 7 juni. Gewoon lekker genieten, dat is al een hele fijne reden om te doen. Gisteren heb ik Clouseau gespeeld, Engelstalig, Take Me Down, vandaag in het Nederlands natuurlijk, zoals we ze gewoon zijn. Chris en Koen, Zie Me Graag. Het 95 staat al in de startblokken. The Cure met Lullaby. Neil Diamond, ook weer een klassieker van hem. I Am and I Said kwam uit in 71. En wie zegt de naam David Lee Roth iets? Ja, dat was een van de twee broertjes van Van Halen. Ja, de hard rock band. Wel, in 88 heeft hij ook eens solo gegaan. Met Just Like Paradise. Wel, voel je in het paradise hier op het mooie eiland. In

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Ja, ja, het gaat weer snel vooruit. Mon amour, dat zong Stromae. Hè? Ik zeg gewoon wat Stromae zong. Ah, het gaat inderdaad goed vooruit. Ik voel even aan het water. Het begint hier al een klein beetje af te koelen. Dus het wordt tijd dat we er nog heet water bij doen. Heet, dat mag wel. Het wordt zomer, hè. En ja, schuim, dat doen we er ook bij. Of een bruisbal, kiezen jullie. Soul Asylum komt eraan. Runaway Train. Soul Sister met zijn Wild Love Affair. John Lennon en de klassieker Woman. Maggie McNeil. Dat is lang geleden dat ik die nog eens op de radio mocht spelen. Uit 75, When You're Gone. En nu Cock Robin, de mensen van The Promise You Made. Maar in hetzelfde jaar hadden ze ook deze. Thought You Were On My Side. Ja, ik sta in ieder geval aan jullie kant, hoor. En ik hoor jullie graag in het volgende uur terug met nieuw heet water, schuim en heel veel hits hier perfect passen op het mooie eiland Tenerife. Tot dadelijk. Ja.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service.

0: Reismagazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Albert Zijk heette platen had, letterlijk, van Buster Poindexter. Ergens in de tweede helft van de jaren 80 was dat. Trouwens, welkom hier in bad met Johan, in bad met jullie en in bad hier op het eiland Tenerife, bij FM Goud Tenerife. Uit liefde voor het eiland en voor de Nederlandstalige mensen hier op het eiland. I still haven't found what I'm looking for. Zingen die van U2. Ja, kijk, als je dat niet vindt hier op het eiland, waar ga je het dan nog wel vinden? Het is gewoonweg genieten.
1: Singing in the bathtub, singing all alone.
2: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

gebracht van Maxime. En het gaat over gisteren. Pet Shop Boys, what have I done to deserve this? In de jaren 80 maakten ze de eenheid na de andere. En kou er wel van, die elektronische poppy sound. Ja, geweldig toch. Brengt ook die sfeer van die jaren weer terug. Hè? En nu duiken we opeens de jaren 70 in. Naar het begin van de jaren 70 zelfs. Met de Doobie Brothers en deze classic Long Train Running. Wel, ik start het treintje al op.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

De Belgische Skeps met Hard Times, een van hun grotere hits uit het begin van de jaren 90. Wat denk je van de volgende? No Mercy met My Promise to You. Survivor met Rocky die de trappen oploopt in The Eye of the Tiger. Desmond Dekker en The Israelite, ook weer een klassieke meezinger uit 69. En nu, eens kijken, Kelly Marie. Ja, ken je die nog? Disco-sterretje hoor. We moeten 46 jaar terug verder in de tijd gaan. Feels like I'm in love, zong ze toen.

0: Gloria.
1: Ademnood. Ja, Camille misschien. Na een lang optreden. Ah, we beginnen toch ook een beetje te voelen hoor. Ja, dus we gaan weer afspreken voor een volgend weekend. En dan zijn we zaterdag 13 juni. Voor een nieuwe In Bad met Johan, met jullie en met die geweldige hits uit onze tijd. Maar het is nog niet afgelopen. Ik heb deze nog. Shania Twain, You're Still the One. DJ Bobo, die kennen we ook nog van There's a Party and Everybody. Paul Young and Every Time You Go Away. Oh, Sister Golden Hair. Een plaat die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Daarom spelen we hem. Uit 75 van America. En dan de goede zingende heks. Het was een lieve heks hoor. Kate Bush met Cloud Busting. Terug naar 85. Wel, maak er nog een hele fijne zondag van wat jullie ook gaan doen. En ik ben er volgende zaterdag terug. Veel plezier nog.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wel...

0: Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
1: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: Sepp Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van Sepp Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij Sepp Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt...

0: Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
1: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

pure ethisch klassieker vol twijfel, verlangen en een refrein dat meteen blijft hangen. Nick Kershaw schreef Wouldn't It Be Good in een periode waarin hij zich liever muzikaal helemaal op de kaart zette. Van Vlaamse bodem, de Kreuners. Kom terug, ik mis je.

Een sterke, ja toch melodieuze rocksong uit de late jaren 70 met John Waite als stem van de Babies. En een refrein dat precies het soort spanning en verlangen oproept waar dit soort platen zo goed in zijn. De Babies met Isn't It Time. En eind de jaren 70 was er Fisher Jet. Je hoort de

0: Deepo, met een plaat vol spanning, emotie en die typische krachtige 80's sound waarmee de groep meteen opviel. Heart and Soul was dan ook hun doorbraakhit en zette hen in één klap op de internationale kaart. Nu laat ik je een veel lichtere en speelsere kant van Dire Straits horen. Met een nummer dat laat horen hoe Mark Knopfler en zijn mannen ook met een knipoog en met zomerse flair konden uitpakken. Dire Straits en Twisting by the Pool.
1: We're going to

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Blondie met Rapture. En dit is een van de grote Bowie-klassiekers, opgebouwd als een ruimtedrama, maar ook een song vol eenzaamheid en vervreemding. Je hoort Space Oddity.

She Believes in Me is zo'n nummer dat klein en bescheiden begint, maar gaandeweg alleen maar meer raakt. Kenny Rogers, She Believes in Me. We gingen terug naar 1979. En nu mag de sfeer wat lichter en vrolijker worden met een duet dat meteen een glimlach oproept en in de lage landen al jaren een vaste plaats heeft in het collectieve geheugen. Een aanstekelijke meezinger met charme, eenvoud en dat typische onbezorgde gevoel. Mouten McNeil, jawel, Helloa.

Emotions van Radha Michael Walden. En kijk, onze tijd zit er bijna op. Wie komt er nog aan? Rod Stewart, die komt er nog aan. En ook nog muziek van ABBA ligt hier nog klaar. Maar eerst nog Tears for Fears en Shout. Ik ben er volgende week zaterdag en zondag weer op je Gouden Radio. Prettige dag nog!

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Omdat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij lichtgewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife. Come on, guys.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
4: FM Goud. Good times. Great music.

prijzen. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Riven, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Over het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische steps lagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

De zachte zijde maakt je zachter.

aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: Sepp Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van Sepp Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij Sepp Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.
6: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: waren de jongens van Take That?
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En in tegenstelling tot de meeste Take That hits die door Gary Barlow werden gezongen, neemt Howard Donald op dit nummer de lead vocals voor zijn rekening. Het is wel volledig geschreven door Gary Barlow. En het was ook de allerlaatste Take That single waarop Robbie Williams te horen is voordat hij de band in 1995 voor het eerst verliet. Never Forget van Take That dus. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Aidan met Bella. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, je hoort het hè. We zitten weer in het meest romantische programma van de Lage Landen en dat is Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment aan het luisteren bent, maak het lekker gezellig of probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet vooral mee. Met bijvoorbeeld eentje van Chicago uit 1976. Wat was het een grote hit, hè? If You Leave Me Now is voor jullie op de weg. Maar eerst eentje uit 1988. Ook een grote hit. Rick Astley, Hold Me In Your Arms. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

Nashville, Tennessee. Deze Amerikaanse country en popband Lady Antebellum. Maar tegenwoordig heten ze officieel Lady A. Hier nog dus onder Lady Antebellum uit 2010. Dat hele fijne Need You Now. Je luistert naar Liefde enzovoort. Alleen maar mooie love songs. Maar ook het liefdeshoroscoop. Vast onderdeel in dit programma. En in het liefdeshoroscoop gaan we, zoals je al kan vermoeden, eens kijken hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het liefdeshoroscoop hier van mij straks in deel 2. Dus je hebt nog wel wat geduld nodig. Maar als je dat nu niet hebt, kan je het natuurlijk alvast nalezen. Want het staat zoals elke week gewoonte getrouw op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Zo vind je ons terug en dan kan je daar alvast rustig het liefdeshoroscoop nalezen. Maar als je mij ook op Instagram volgt onder @lex_degroot. Ook daar krijg je dagelijks van mij het horoscoop. En wij zo dadelijk luisteren naar Rosalia met dat fijne Sauvignon Blanc. Na eentje uit 1990. Twee keer hebben ze samen een duet opgenomen. Linda Ronstadt en Aaron Neville. Don't Know Much was die ene. All My Life.

origineel afkomstig van de Duitse band Münchener Freiheit. En dat heette Ohne Dich. Dit was een coverversie van Erik Messi, ooit nog de zanger van Toontje Lager uit 1986, Zonder Jou. En je kan op onze Facebookpagina een aantal videoclips bekijken van platen die hier vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Verder ook, zoals ik het er net al even had over het liefdeshoroscoop, ook dat vind je daar terug. En verder heb ik er ook weer netjes een link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat het volledige programma. Dan kan je naar Liefde enzovoort luisteren, of het misschien wel herbeluisteren, wanneer het net iets beter in jouw agenda past. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug trouwens. Liken of volg de pagina ook, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan natuurlijk. Uit 1977 zometeen, een hele fijne, van Lou Rawls. Lady Love is onderweg. En dit is Kate Winslet.

gescoord. De andere was CCC, Michael Jackson en Paul McCartney uit 1982. En dat fijne, The Girl Is Mine. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. En heb ik ook het liefdeshoroscoop voor jullie. Dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. Maar in dit uur krijg je van mij nog een hele grote hit uit 1985. Elton John en Nikita. Graag tot zometeen.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.
5: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.

0: 90. Deze fijne voor Gabriel. En Sunshine. En ons eerst in deel 2 van deze liefde enzovoort deze avond. Sienna Spyro. En Material Lover. Hoi, ik ben Lex. En ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. Met de allermooiste love songs van toen en van u. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Ja, en het is nu echt niet meer lang wachten, want over een drietal platen krijg je hier van mij het liefdeshoroscoop. En kom je dus eindelijk te weten wat de liefde allemaal de komende week voor jou in petto heeft. Die tijd gaan we fijn invullen met eentje uit 1976 voor Dr. Hook. A Little Bit More. En wat dacht je van deze uit 1987 voor Smokey Robinson, Just to See Her. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Goeienacht, welkom bij je Gouden Radio.
1: Een goeie 3 minuten zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met Skaz en Louise.
2: Hi, wir sind Skaz en Louise und ihr hört Liefde enzovoort met Lex de Groot, die romantische radiosendung van Vlaanderen und der Niederlanden.

0: Ze komen uit de Oostkantons en heten Skaas en Louis. Stay or Leave kwam langs, hier in Liefde enzovoort. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal te wachten staat op jou, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Een gevoel van duidelijkheid maakt het makkelijker om keuzes te maken. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen nieuwsgierig maakt, zonder overdreven indruk te willen maken. Bij koppels ontstaat er meer rust wanneer verwachtingen uitgesproken worden. Tegen het weekend kan een spontaan voorstel voor een aangename verrassing zorgen. 9 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je merkt dat je meer geniet van kleine momenten dan van grote gebaren. Singles kunnen iemand leren kennen die vertrouwen uitstraalt vanaf het eerste gesprek. Bij koppels brengt een rustige sfeer extra verbondenheid. Een gezamenlijke activiteit kan jullie dichter bij elkaar brengen dan verwacht. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Woorden spelen een belangrijke rol deze week. Singles kunnen verrast worden door iemand met wie gesprekken vanzelf blijven doorgaan. Bij koppels helpt een eerlijk gesprek om iets uit te klaren dat al een tijdje speelt. Naar zondag toe voel je meer zekerheid over wat je wil. Tweelingen, jullie hebben 7 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je voelt sneller aan wat oprecht is en wat niet. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen een gevoel van vertrouwdheid oproept. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warme sfeer. Het weekend brengt een mooi moment waarop gevoelens gemakkelijker gedeeld worden. 2 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je straalt een aantrekkingskracht uit die moeilijk onopgemerkt blijft. Singles kunnen genieten van aandacht die deze keer meer inhoud heeft dan gewoon bewondering. Bij koppels zorgt een speelse sfeer voor meer verbondenheid. Komend weekend lijkt bijzonder geschikt voor een romantisch moment. Leeuw, je hebt 8 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je merkt details op die anderen missen en dat werkt deze week in je voordeel. Singles kunnen iemand ontmoeten die langzaam maar zeker indruk maakt. Bij koppels zorgen praktische gebaren voor een sterk gevoel van waardering. Een onverwacht compliment kan je dag helemaal maken. Maagd, je hebt er 5 verdiend. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Eindelijk. Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij FM Gauw Tenerife.
1: Okay. Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Venus geeft je extra charme en maakt sociale contacten bijzonder aangenaam. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie alles opvallend natuurlijk verloopt. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer jullie bewust tijd voor elkaar maken. Een warm gevoel van verbondenheid overheerst tegen het einde van de week. Weegschaal, je bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Sommige gevoelens vragen om eerlijkheid en kunnen niet langer genegeerd worden. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die een zekere diepgang uitstraalt. Bij koppels helpt het om gevoelens uit te spreken voordat ze zich opstapelen. Een gesprek in het weekend kan veel duidelijk maken. Schorpioen, je hebt 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt zin in nieuwe ervaringen en dat werkt aanstekelijk. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwachte uitstap of activiteit. Bij koppels zorgt spontaniteit voor meer plezier en luchtigheid. Naar het weekend toe hangt er een optimistische sfeer rond je liefdesleven. Boogschutter, je hebt er 8.
0: Steenbok.
1: Je probeert vaak rationeel te blijven, maar deze week mag je iets meer vertrouwen op je gevoel. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die anders is dan hun gebruikelijke type. Bij koppels zorgt openheid voor meer nabijheid. Een klein gebaar kan meer betekenen dan 100 woorden. 6 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Een nieuw inzicht helpt je om anders naar een situatie te kijken. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele kijk op het leven. Bij koppels brengt een onverwacht gesprek opnieuw beweging in de relatie. Het weekend voelt lichter aan dan de dagen ervoor. Waterman, jij hebt er 1.
0: Vissen.
1: Je voelt je emotioneel sterker en rustiger dan de voorbije weken. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen een warm en veilig gevoel geeft. Bij koppels groeit de verbondenheid wanneer dromen en plannen gedeeld worden. Komend weekend kan een bijzonder mooi moment brengen dat nog lang blijft nazinderen. De vissen hebben deze week 7 knuffelpunten verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na. Want het staat op onze Facebookpagina en dat schrijf je liefde spatie ENZ. Maar je kan het ook elke dag volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

1983 bracht eigenlijk I-10 dit nummer al uit op de plaat Take a Good Look. De songschrijvers Billy Steinberg en Tom Kelly maakten deel uit van die band. Het album sloeg niet aan, maar Alone wat erop stond, werd 4 jaar later opnieuw opgenomen. En dat door de zusjes Wilson van Hearts. Alone werd in 1987 een

En zoals je het kan horen, hè, dit wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik uiteraard nog een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee, naar 1983. Spandau Ballet bracht toen het album True uit. Lifeline en Communication werden een bescheiden hitje. Gold werd echter de internationale doorbraak. En dan had je ook nog deze fijne, True. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.